0: Major Dundee Band made Sweet Little Lisa, Liza, and One More Time, Turn Out the Light. Nou het ek vir jou terug op eie bodem, eerlijke klanke van Kirke Kessenkamp met Papa Charlie. Hy het die in een baie lang klas gehoor. Josh Ross, Single Again, en Carly Simon, The Right Thing to Do. Henry Bart en Brandon Miles met Liefde Soos Die.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

A sunset sweatshop met coming along op hierdie heerlike vroeë donderdagmôre. My would net voordat give me back my love en Marno van der Merwe uit my life. Ek gaan verder met net die beste musiek hier by jou stasie met die hart van goud, Bosveld Stereo. Chris Isaac, we lit her down. En hy, bietjie meer as soon en Manfred Mann's A Pretty Flamingo. Dan het ek vir jou Glenn Rosie en Bernice Armstrong met The Price.

Vaya con Dios met Hey Na Na Na en Janko Dreyer se Bos Opskop. Daarmee het dit vir my groet het geword op die vroeë donderdagmorgen. Ek los jou weer die oudergewoonte in geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou tot morgenoggend om 1 uur met Armand Hofmeyer se Soen My Hier, The Cool Sun, Summer Sunshine en Demis Roussos, When I Am A Kid. Gian Groen en Jan Blom met Volle Bors. Tot morgenoggend om 1. Tot ziens.

geestelike klanke van Karinda met opreg. Voor het geen groen saam met Jan Blom met volle bors en ook Demis Roussel, So When I Am a Kid. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 op hierdie donderdagmorgen en ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Vroegoggendklanke van Christopher Cross met Office Theme, as ook Nadine met Ek Alweer Awesome. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, klanke nou van Kylie Minogue met All the Lovers.

0: proefplaaswisselaar. As ek 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Boweg. Johannesburg, Mike 2 Wes, is stilsinne voertuig op die aansluiting tot die Mike 1 Noord by die Crown Wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad aan die Kalulies Wisselaar. Ook is stilsinne voertuig op die N3 Noord voor Greylaan. Parktown, Mike 1 Noord, starig verkeer op pad na Oxfordweg. Dan is stilsinne voertuig op die R21 Noord by Griffiths. Meyerton, die R59 Noord, te botsing voor Meyerstraat. In Midrand, Sammetweg, verkeer starig by Plantation. Steeds in Midrand, Allendale Weg, verkeerslig getans by die werking by Mastiff. Pretoria, Solomon Moshlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. En dan ook op die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na SK en Bashele Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
1: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

En so betree ons die laaste uur van die Bosveld Stadium byt met Glass Tiger, so don't forget me when I'm gone. 10 minuut oor 8 op hierdie donderdagmore en hy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my, Lee Brozeski. Soos ek genoem het, ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir hierdie dippenaar en ek hoop het gaan baie gemoens op hierdie donderdagmore. Afrikaanse klanke nou van Lia met Lekkerste Lekker.

0: vrolijke klanken van Barbarella met Don't Stop the Dance.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Een paar nieuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaan een voertuig op die N1 Noord by die Bekluwisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad in die Gelulieswisselaar. Padwerke tans op die N1 Suid voor John Foster Rylaan. Dan ook een stilstaan een voertuig op die N1 Noord na John Foster. Padwerke tans op die N4 Wes by Solomon Mushlango Rylaan. In Centurion, die N14 Oos, verwag vertragings op pad na die Brakfontein Wisselaar. Sandton, Maaikie en Noord, starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Stilstaan een voertuig op die N1 Suid by die Proefplaas Wisselaar. In Johannesburg, Maaik 2 Wes, een botsing op die aansluiting tot die Maaikie en Noord by die Crown Wisselaar. As ook een stilstaan een voertuig op die N1 Noord by die Gouwe Weg. In Morningside, Rivonia Weg, een botsing by Kelvin Rylaan. Sandton, Greyston Rylaan, verkeerslige tans by die werking by die Maaikie en Oweg. Dan Weltevreden Park, Hendrik Potgieter, verkeerslige tans by die werking by Jim Fouché. En dan in Pretoria, se Vakumugato Rylaan, druk verkeer by Melotto Weg. Dis jou probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Al die beste dingen om te doen ooit. Nee, om aan te bewegen. Makkelijk om te zeggen beweeg aan. Maar als jij terugkijkt naar je aanbewegen, als je beseft, dat is eigenlijk die beste ding wat jij kon doen, is het niet. En dat is Banana Rama, waarmee ons die middelochtendprogram begint, samen met mij, Eddie Dippenaar, tot 12 uur. Dank je ook, Lee Przeski, voor vanochtend zo'n ontbijt. Hij is terug morgen tussen 5 en 9. Als is bij vrijdagse bosseld ontbijt en nog een naweek wat voorleid. Is het net een competitie, jij kan kans dan R1000 rijker te wees morgenochtend, 11:30, kon nog eens winnaars genomen. En dit voor die TV Gouwes competitie, in die tijd weet je al, het werk indien jy nie weet nie, dan sy vinnig uitvind. Ek het vir jou musiek van George Myron, hierdie van George, sy ook goed ken, dit is sy traan vir traan. Wel, ek hoop donderdag wandel vir jou in uitstekend.

Dat is Roan Kreers, Vat a Kans en voordat Jan Jansen, What About Love and About Us Too en Venga Boys. Nou, om ons nader te neem aan verkeer. Bosal, Hart van Goud.

lied altyd een van Joe Foster, Pad Na Jou Hart. En nou by Bosal stuur jou goue klanke van Petula Clark and Where Did We Go Wrong. Wonder steeds.

As antwoord my, dit is die stem van Jacqueline Richter, ook een mooie van Jacqueline, denk jy nie. Bekend van haar, hy Adrianus, dat is ook van tyd tot tyd vreesveel. Hier is Ooghuid 60 slanke, Bosaf Hart van Goud, Love Forever, Lasting Love, dan is het verkeer.

Chris Parnatter en zijn Push Me to the Floor. Net nog Zuid-Afrikaans muziek. Hier is Bosheld. Daar was muziek van Gary Pretorius en Chris Alsik. En getiteld Ek Sal By Jou Staan. Ons laatste ene voor Nieuwstijd 11:00 Mature. Die is If I Was. Ek hoop jou donderdagochtend is beslis lekker. Laat jy uitsien naar die naweek wat voorleen. Ons vaart dier hierdie donderdag. Zodat ons dier vrijdag ook kan kom.

for Love, Bryan Adams. Saam met Rod Stewart en Sting. 10 minute oor 11, goeiemorgen weer een keer van Eddie de Vraar. Ons werk nog dier hier of so, ek en jy. En ek het vir muziek van Arnie Jordaan. Een van die mans ouwe gunsteling. Wat ek glo, jy gaan onthou. Die was altyd mooi van hom, net blij mooi. Immergroen engele.

0: Dan heb je gezegd, hier blij mooi van Arnie Jordaan zijn engelen. Is kwart oor elf, die is Bosal Stereo. Die tijd wordt moeilijk gemaakt door Kuishuive Powerbolt. Die vijf plaat vlekvrije gasstuf en oon kost slechts R7,499.
1: Verlig jou erf en buitenarea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspruiligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000. Of besoek kousafe.co.za.

Love songs last longer than lovers ever do. Dis Lines of Marshall, Paul Bester. Love song, die titel van hierdie ene. Ek het vir jou muziek van Exile, ene wat jy ook sal onthou van die 70er jare. En as een getitel, You Throw Me, wat my lekker kry. En ek hoop dis precies wat jy kry. Vandag op hierdie donderdag. Weer een warm ene wat ons uit hierboe, ne.

Dis musiek van Ella Langley, Country Boys Dream Girl. En net voor dat jy geluister na Bryan Adams, se Best of You. Afrikaanse musiektyd, dis Danny Smoke, saam met Marzaan hierdie keer onder my vel.

Ou goud by die hart van goud, die 70 slanke van Harpo, movie star. Tanita Tikaram met You Make the Whole World Cry. Neem my nou nader aan die jongste verkeersverslag.

Marnie Jackson, ek kom terug. Kim Wilde, you keep me hanging on. En Elton John se mooi snit, Daniel. Jy luister na jou gunstelingstasie, dis 107.5 FM. Goeie goud is aan die orde van die dag. Dis Barbara Ray. Johnny boy.

Columbus Milky Way is by Bosveld 107.5 FM. Dit is 25 minute voor 3, kwart voor 3 het ek die jongste verkeersverslag en net na 3 uur kom maak Nadine 'n draai in die ateljee. Ek het Sonja Herald vir jou beloof en dit is nou sulke tyd.

fantasties en net van bo tot onder verbitterlik mooi hierdie snit van Nadine Bly. Jy het ook geluister na haar en Bo se We Are the

0: Ja, mooi daar van Fleetwood Mac, Dreams, Afrikaanse muziek van Gerard Stein net voor het, en dan Closer to Fine van die Indigo Girls. Dit het ons gebring by 17 minute oor 11, en nou moet jy mooi luister en daarna moet jy deelneem.
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Die nummer waarheen jy dit moet stuur is 064-115-2281. Muziek nou van die Spice Girls, daar is Afrikaanse muziek die baie mooi ene, Jou Awesome van Teens Jordaan. En dan Sunny se Doctor's Orders waarna ons gaan luister. Hierdie ene is Stop van Spice Girls.

0: Ja, Reine van Sunny Doctor's Orders en voor het diep baie mooi jou awesome gesing der Byle teens Jordaan. Die horlosie hier by Boswas Theroux is byna by 11:30. Hier is nou besonderhede oor die Dubek kamp naweek is nie te ver nie. As jy nou nog die finaal besluit of jy gaan saam kamp nie, luister bykie hierna.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by de Brits bied een kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 oktober tot 1 november. Saterdagse swembadvermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tijdens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promotie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1,100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Ons gaan muziek luister nou hier by Bosveld Stereo op die donderdag aand. Onder andere van Bob Carlyle, Cliff Richard. Daar is One Voice, Richard Marx, Jill Johnson en Afrikaanse muziek van Venter. Deur die Winters is die titel daarvan. Maar kom ons begin met die ene. Die baie bekende Butterfly Kisses van Bob Carlyle.

Die titel daarvan One in a Million, gesing deur David Guetta en Bibi Rexha. Afrikaanse muziek van Finternet voor dit en ook die baie mooie Why Not Me van Jill Johnson waar ons geluister het. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 3 minute voor middernag om ons te neem tot by ons antwoorddenking hierdie baie mooie en bekende ene van Sonja Herold. U lig my op.

Ja, baie mooi van Sonja Hulke, jy lig my op. Die oorlosie is by paar sekondes voor middernag en hier by Bosveld Studio op hierdie donderdag aand nooi ons jou nou om deel te aan ons aandoordenking.

Reine van Sandra, We'll Be Together en voordat die Afrikaanse muziek van Prop Elke Hond. Nou die We'll Be Together, dit gaan zaterdagochtend 5:00 gebeur, dan gaan ons weer saam wees. Dan is ek terug hier achter die microfoon. Ek gaan nou voorhandig aan Rudy van Deventer. Rudy gaan met jou wees tot by 5:00 vanmorgen. En ek gaan afsluit met muziek van Roxette, Jade Ribbe, Bon Jovi en Wayne Fontana. Wayne Fontana is een baie mooi, a groovy kind of love. Van Willem groete tot zaterdagmorgen 5:00. Ek hoop jou vrijdag gaan baie, baie succesvol verloop. Hier is Roxette.

Marmalade met Ray Dancer. Nou bespeler is dit vir Lindsay LaPaul en Mike Moran, Sir Rock Bottom, Betty Jean, Wach en Pam Tillis. My Crazy Life.

Anna Kumbai Dance Band, wat die uur afsluit met Aloha He, Until We Meet Again. Cycle V of Cycle 5 says Seduce Me en Amy Stewart, Knock on Wood. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hier die nuwe uur. Die tweede uur wat ek hier saamkeer op die vroege vrijdagochtend met Maria Vidal's Body Rock, Wenzel, Wil Jy Bly? En dan maak ek hier draai in die 70s met Sherry Lane as A Night in Chicago.